vezme madle na chrbte k sadu. Fouari detievo ma uomo, fouari te di etie mam.